0: aandeelhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Proost zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. Drommelmarkt vindt plaats in de straten van Welle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: Met Proost FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@proostfm.be.
2: Radio Proost. Jouw muziek. Jouw radio.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven. En DAB Plus.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum.

0: schroeven. De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros, goeiemorgen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
1: In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn zeker 12 gewonden gevallen bij een schietpartij op een groot stadsfestival. Twee slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon nog geen verdachten oppakken, maar gaat uit van twee daders die vermoedelijk naar elkaar hebben geschoten. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Ze zijn allebei gevlucht en voorlopig spoorloos. De artsen willen de zogenaamde kaderwet aanvechten voor de rechtbank. Dat zegt de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten. In die wet staat onder meer een beperking van de ereloonsupplementen en nieuwe regels rond de afspraken met de overheid over de tarieven. De artsen vrezen dat de kwaliteit van de zorg zal dalen en dat minder jongeren arts zullen willen worden. Vorige zomer staakten de artsen al tegen die wet. En in het atletiek heeft Jana van Lent het Belgisch record op de 10 kilometer verbeterd. Ze deed dat op het BK in Louvain-la-Neuve gisteren. Ze liep over de streep na 30 minuten, 50 seconden en 18 honderdste. En dat is dik 10 seconden sneller dan het vorige record, dat al 26 jaar op naam van Marleen Renders stond. In augustus loopt van Lent de 5000 meter en de 10.000 meter op het EK atletiek in Birmingham in Engeland.

0: Een hele goede morgen, luisteraars van Proost Radio. Chris van Eyck is erbij met zijn Vroege Vogels. En dat op zondag 7 juni 2026. En wat krijgen we vandaag? Ja, we gaan heel gezellige muziek gaan draaien. Hier bij jouw favoriete radio. Radio Proost, welkom. Goedemorgen.
1: Wat als je in het weekend wakker wordt door de geur van vers gemaakte koffie, de gedachte aan een eitje bij het ontbijt, misschien wel een croissant, of zelfs twee? Dan zou het kunnen dat je nog droomt. FBI, open up! Er is namelijk maar één zekerheid. Op de radio is er al Chris van Dijk. Met Vroege Vogels, elke zaterdag en zondag tussen 7 en 9.

zo, we zijn er goed aan begonnen, hè. Waar zijn al die mooie jaren, Danny de Rover? Ik hou van alles wat je doet, hè. Gezelligheid op de radio, en dat met Chris van Dijk in Vroege Vogels. Hier is Marco Kimste. Goedemorgen.

Kate Lyon op de radio heb en ons moeder zijn of. En ik doe wat ik wil. Hier is voor jullie Sineke, word wakker, word wakker. Vroeg Vogels met Chris van Dijk. Ik heb al een tas koffie naar binnen gesleurd. Jullie doen dat ook zeker, hè? Ja, ja.

luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis. Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur. Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be. Jouw muziek, jouw radio.
0: Goedemorgen, schat.
2: Radio Pros.
0: Kopje koffie?

Zing, Drink en Dansen. Jan van Elst hier bij Pros Radio. En dat in de vroege morgen. Hoe de liefde gaat. René Vroeger en Wylan.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

Steenwijk en Wesley Bronkhorst en In Mijn Armen. Jimmy, de eenzame fietser. Hier is voor jullie Boudewijn de Groot.

ben je nooit vergeten. Nee, zeker en vast niet. Harten 10. Geef het even wat tijd. Hè. Muziek uit het jaar 2023. Ik laat Alwin op jullie los op deze vroege zondagmorgen. Zondag 7 juni 2026. Goedemorgen.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven. En DAB Plus.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch.

0: Vlaanderen in Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. Toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Radio Pros, oldies en zoveel meer.
5: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels. Met Chris van Dijk.
6: Goedemorgen, schat.
7: Radio Pros.
6: Kopje koffie?

Welkom in het tweede gedeelte van Vroege Vogels. Ravi Manos en Maria Magdalena op jouw favoriete radio. Hè? Ons geheim. Ja, wat zou dat allemaal zijn? Hè? Hier is Charlene voor jullie. En dat in Vroege Vogels met Chris van Dijk.

De zomer van 2019 van Gary Hegger. Wanneer gaat het zomer worden? Hè? Hier is Giovanna en ja, mucho cerveza. En dat allemaal in de vroege morgen. Hier bij Pros Radio.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

Racer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.

Ja, laat je gaan hier vandaan. Hè? Antoinette Germer raadt hier bij Proost Radio. Hè? Drink rosé. Wesley Bronkhorst.

Marianne Berger, hè? Die sprankel in jouw ogen. Zo vrienden, ik neem afscheid van jullie, maar niet voor lang. Ik ben er na 9 uur terug bij met Ontbijtradio. En dat samen met Peter Schepers. Bellen kan 070 22 22 50. Of reageren via onze app natuurlijk. En bellen of schrijven maar, hè. Zo, dat was het dan. Vroege vogels op zondagmorgen. Tot straks in Ontbijtradio. Sanne.

0: toch weer meer reizen geboekt voor de zomervakantie. Naar de twijfel bij veel mensen in maart, door de spanning in het Midden-Oosten. Dat meldt touroperator TUI. Al vermijden we sommige regio's toch nog altijd, zegt woordvoerder Pieter Meijeren.
1: Alles wat gerelateerd is aan het Midden-Oosten is natuurlijk op dit ogenblik absoluut niet populair. De golfstaten zelf, maar ook de Aziatische landen waarbij je langs zo'n golfstaat moet vliegen. En heel veel mensen zijn inderdaad nog aan het uitkijken, dus wij verwachten wel een heel sterke last minute maand nu in juni.
0: Veel mensen kiezen voor een vakantie binnen Europa, met de Canarische eilanden op kop, maar ook Menorca, Costa Almeria, Calabrië en Dubrovnik zijn populair. En die onrust in het Midden-Oosten duurt voort. Het Amerikaanse leger heeft naar eigen zeggen radarinstallaties aangevallen langs de Iraanse kust. Ze haalden ook 6 Iraanse drones neer, waarvan 2 in de buurt van de straat van Hormuz. En de VS onderschepte ook Iraanse raketten die onderweg waren naar doelen in Bahrein en Kuwait. Er zijn al weken indirecte vredesgesprekken bezig tussen de VS en Iran, maar tot nu toe zonder veel resultaat. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn zeker 12 gewonden gevallen bij een schietpartij op een groot stadsfestival. 2 slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon nog geen verdachten oppakken, maar gaat uit van 2 daders die vermoedelijk naar elkaar hebben geschoten. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Ze zijn allebei gevlucht en voorlopig spoorloos. En dan nog voetbal. 2 tegenstanders van onze Rode Duivels op het WK hebben hun laatste oefenwedstrijd verloren. Egypte ging in Cleveland in de VS met 2-1 onderuit tegen Brazilië. En Nieuw-Zeeland verloor in Florida met 1-0 van Engeland. Harry Kane maakte daar het enige doelpunt. De Duivels openen hun WK op 15 juni tegen Egypte. En Nieuw-Zeeland is onze laatste tegenstander in de groepsfase. Op 27 juni is dat. We krijgen afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog bij maxima tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust bij 21 graden. En woensdag opklaringen, maar ook buien bij 17 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek.
4: Jouw radio.
3: Ontbijtradio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
4: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu
5: 070 222 250.

0: blijft een toffe plaats. Deze van de Dinky Chouse en My Day Will Come.
1: Dit is Radio Pros.
0: Ja, nog altijd.
1: De gezelligste radio. 24 uur per dag. 7 dagen op 7.
0: Hele goeiemorgen, dit is Ontbijt Radio. We zijn erbij tot een uur of 12 vandaag. Goeiemorgen allemaal. Goeiemorgen Chriske.
2: Goeiemorgen Peter. Goeiemorgen luisteraars.
0: Ik hoor mezelf 10 keer. Ik weet niet wat er hier gebeurt, maar...
2: Er zit misschien een nieuw pilletje in de koptelefoon. Dat kan, hè? Ja. Ik ben er al bij van 7 uur.
0: Ah, dus, dat is al beter. Stekker verstoken.
2: Ah ja, voilà.
0: Ja.
2: En we gaan hele leuke muziek gaan draaien.
0: We gaan hele toffe platen draaien. Jullie kunnen bellen naar 070...
2: 22 22 50.
0: Ja, of een berichtje sturen via de app. Maar als je wilt, mag je ook eventueel live op de radio eens komen babbelen. Ja, komen praten.
2: Ja. Op de zondagvoormiddag. Dat moet kunnen.
0: En straks krijgen we ook bezoek. Goed bezoek.
2: Ja, dat ook nog.
0: Komen er nog een paar naar hier vandaag. Dus...
2: Wordt gezellig.
0: Ja, nieuwe medewerkers bijvoorbeeld. Dus,
2: dat kan, ja.
0: Ik ben benieuwd.
2: Voilà. We gaan muziek gaan draaien.
0: Ja.
2: Je kan bellen. 070 22 22 50.
0: En iedereen wakker worden.
2: Yep.
3: Dit is Radio Pros. Ontbijt Radio.

0: die we veel draaiden destijds in ontbijtradio. Scream and Shout van Will I Am en Britney Spears.
1: Spears. Ja, dat is voor wakker te worden, hè?
0: Ja, ja, ja, ja, zo kunnen iedereen een beetje rustig wakker worden. Zo.
1: Ja, bellen.
0: Bellen 070 22 22 50, berichtjes sturen via de app. En ik ga eens kijken.
1: Is nog rustig.
0: Onze Johan heeft ook al een berichtje gestuurd. Maar dat is voor zo meteen na deze. Ken je die nog?
1: Onze Johan heeft een nieuwe telefoon, hè?
0: Ja?
1: Ja.
0: Investeringen dan?
1: Ja, een zware investering. Ons vriendaar telefoon was kapot.
0: Amai. Ja. Zeg, ken je deze nog?
1: Goh, dat is ook lang geleden, hè?
0: Ja, dat is al een tijdje geleden, hè?
1: Goh.
0: Sergio.
1: Ja. And please don't go.
0: En wie was erbij? Sergio en...
1: Ja, noem ze weer al. Ja. Die gaat...
0: Sandy? Nee.
1: Ik ga niet zingen. Here we go. Was een serieuze beer.

0: Ja, ja, Touch of Joe, het is ook al heel wat jaren geleden. Hè?
1: Jazeker, ja, ja, ja.
0: Sandy en Sergio, en ik had gelijk, ik had gelijk.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, maar niet 100%.
0: Nee, ook niet 100%.
1: Nee, nee, Tura.
0: Nee, het is Sandy Tura, het is een ander Sandy.
1: Die heeft de plaat opgeroepen met Luc Allo.
0: En dat chauffeur had weer optreden, heb je gezien?
1: Ja, ja, ja. Ja. Ja, hij is terug op gang gekomen, hè, de Sergio. Hè.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, want vorige week was hij...
0: Een serieuze hartoperatie gekregen.
1: Ja, vorige week was hij in Liedekerken.
0: Ja. Ja, ja. We gaan een van deze dagen eens proberen van hem eens aan de lijn te krijgen. Zo, hè.
1: Ja, dat is nog een keer goed. Ja, ja, ja.
0: Inderdaad.
1: Dat gaan we nog ervoor zorgen.
0: We gaan straks nog een plaatje draaien. Een rustig plaatje uit 1968.
1: Oei, oei, oei.
0: Ja, dit is een corner.
1: Maar we gaan eerst die draaien uit 81 zeker?
0: 81.
1: Ja, dat verzoekt. Gaan we dat eerst niet doen?
0: Oh, wacht, ja.
1: Ja, dat kunnen we al, dat onze Johan content is. Hè?
0: Ah, ja, dat is goed, ja. Voilà. Staan we klaar. Ja.
1: Ja, Johan en Frida uit Herzelen. Dag Peter en dag Chris. Graag een plaatje van Babe en The Kiss uit 1981. Dit plaatje heel speciaal voor jullie, Molly en Marijke, Sylvieke, Gerrit en Linda, Raf, DJ Luc en Anne, Daniela, Martin en het ganse prosteam. En alle luisteraars een fijne zondag toegewenst.
0: Ik dacht al, ik ken die titel van ergens. En ik heb het daar juist eens voor beluisterd. En ik moet zeggen, inderdaad, het is een goede plaat. Ja, Johan heeft altijd goede keuzes.
1: Ja, weet het wel.
0: Voilà,
1: ja,
0: we gaan ze draaien hier in Ontbijtradio.
1: En ze duurt 3.

0: zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.

Tijd Radio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros. Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu 070 222 250.

0: Als we nu geen mooie muziek draaien, dan weet ik het niet. Hè?
1: Ze moeten wakker worden.
0: The Corner en I Pretend, 1968, alsjeblieft, ouder als ik.
1: Ja.
0: Is ongeveer een uur ouder dan ze?
1: Nee, ik ben niet te ouder.
0: Ah, ze is al ouder.
1: Zeker en vast.
0: Maar ik had dat foto gezien op Facebook, zeg, die heeft zeker een verjongenskuur gedaan.
1: Ja, ik heb maar zo'n facelift, hè. En dan heb je zo'n blauwe ogen, blauwe neus. Ja. Je kent dat al zo'n beetje.
0: Precies, de gasten van 20 jaar.
1: Dat zijn dan zo rare verhalen. Ja, we gaan er niet over uitwijken.
0: Nee.
1: Goedemorgen Peter en Chris. Graag een plaatje van Petula Clark, Cœur Blessé. En dat voor jullie en Jos en Nancy, Johan en Frida, Sylvieke, Ronnie en Jacqueline. En aan mijn zus Marijke een spoedig herstel. En aan alle luisteraars een fijne zondag. Groetjes en een knuffel van ons Molly.
0: Voilà, en wij draaien ze met heel veel plezier hier in Ontbijt Radio.
1: Ja, voilà.
0: Petula Clark.
1: Nostalgie op de radio.
0: En Cœur Blessé.

0: Ze zeggen altijd, mooie liedjes duren niet lang. Petula Clark en Kurt Blessé.
1: Ja, dat was een kort, hè?
0: Ja, heel kort. Heel kort. We moesten ons aan lasten voor de volgende plaat laten. Ja.
1: We moesten al beginnen lezen. En onze Chris, die vroeg ook een plaat aan.
0: Vroeger was dat zo mode, hè. Dat plaatjes duren altijd
1: twee minuten en een beetje, hè.
0: En nu heb je platen van 7-8 minuten soms, ja.
1: Ja, ja, nog langer ook.
0: Dank ben ik inderdaad weer lacht.
1: Als ze blijft dan. Ja. Zo, de Chris vroeger plaat aan. Mag ik een plaatje aanvragen van Bibi Jerome en de Bang Gang. Ja. En AUB groeten van Chris voor het ganse prosteam. En ook voor Le Rejog. En jij bent. Ja. En bent. Ja.
0: En bent. Bent
1: zal dat zijn. Dat is dan de B in hoofdletter vergeten.
0: We gaan ze draaien na dit.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Shock Rock.
1: Voilà, Baby DJ Room in the banging.
2: Ja, ja.
3: Shock Rock.
1: Banging. Ja,
2: dat is, wat is dat allemaal?
1: Dat is ook iets anders, hè, banging. Ja, dat gaan we niet op de radio meegeven.
3: Nee, nee, nee. Nee.
1: Hoe gaat dat een beetje proper houden vandaag?
3: Zeker niet, zeker niet. Ik zal u straks nog een keer iets vertellen.
1: Ah, ja. niet in de micro, hè.
3: Nee. Dus ja, we kregen een verzoekje binnen van Anne. Graag de laatste nieuwe van Danny de Rover. En dat voor Molly, Marijke, Peter, Els, Emma, Johnny, Heidi, Rafke, Chris, Johan en Frida. Ed. En ja, ik dank jullie allemaal, schrijf ze daarbij. Ja. En dat komt vanwege ons, Anneke.
1: Het is een hele mooie plaat, de nieuwste van Danny de Rover. En waar zijn al die mooie jaren?
3: Ja, waar zijn die?
1: Ik begin dat ook al te zeggen.
3: Zouden ze nog komen?
1: Dat wil zeggen dat oud worden.
3: Ja, ik ga dat niet meer zeggen.
1: Het beste moet nog komen, zeggen ze dikwijls.
3: Ja.

0: Inderdaad, de laatste nieuwe van Danny de Rover. En waar zijn al die mooie jaren?
1: Ja, dat we samen mogen delen. Ja, en daar gaat onze telefoon. Ja, we moesten een plaatje gaan draaien. En dat van Mark en Christian. Zanger Baldo met het liedje Le Tango. En dat Christian en Mark uit Denderlee voor alle prosluisteraars en wel bedankt. En tot een van deze dagen, Mark. Hier is de plaat.
0: Verlof, hè. We hebben hier alles, hè. Behalve geld. Goedemorgen allemaal. Dit is Ontbijt Radio. Tot een uur of 12 zijn we erbij.

0: Charlotte Baldo.
1: Dans les mots d'une chanson, et nous le redansions.
0: Le tango de jour heureux, hein?
2: Ja.
0: Amai, allemaal hier bij Radio Plus in Ontbijt Radio natuurlijk.
2: Hebben we nog een verzoek?
0: Ja, ja.
2: Je bent hier met die knoppen aan het spelen en aan het doen. Het is, ja, ik denk dat we er door zijn, hè. Ja, voorlopig toch.
0: Ja? Allee, ja.
2: Ja, we gaan er nog één door doen, hè.
0: Ja, we hebben Johan nog aan de lijn.
2: Ja, dat is dat. Ja.
0: Dag Johan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Peter.
0: Ja, we waren hier even aan het zoeken. We waren u niet vergeten, hè.
2: Nee, maar...
3: Ja, meneer Chris.
2: Je stak onder die een telefoon en dan mee vond ik u niet.
3: Onder die een telefoon?
2: Ja. Doe het
3: normaal toch. Zit ik erin, hoor.
2: Ja.
0: Even een nieuwe telefoon, hè.
2: Ja, ja, Frida,
3: maar nu is het met het vasttoestel. Dat kunnen
0: Ja, oké.
3: Dat kunnen beter vasthouden, hè.
2: Ja, en laat die ander altijd uit zijn handen vallen. Hé,
0: ja, ja, zeg maar.
2: Zeg het niet, keer.
3: Ja, ik ga, ik weet niet, ganse morgen heb ik al zo met iets te maken met baby's en babes en alles.
0: Oei, oei. Oei. Heb je vannacht naar iets gekeken op tv, misschien zo van babes of zo?
3: Daarvoor ga ik naar de plaatsen gaan, baby's. Maar als ik in jullie computer kijk, T-gas E zijn jullie vergeten.
0: De baby's, nee.
3: De baby's, ja.
0: De baby's,
3: maar die tegen staat bij jullie dan niet in de computer.
0: Nee, inderdaad.
2: Ja.
3: En het plaatje noemt Every Time I Think of You.
0: Oh, maar dat is
3: uit
0: vriendelijk van u.
3: 1979. Dat is zo'n beetje, voor iedereen wakker te krijgen, hè.
0: Ja.
2: Voilà, hè. Ja. Kun je dat van thuis uit niet bewerken dat dat goed geschreven staat, Johan?
3: Wat blieft?
2: Kun je dat niet bewerken van thuis uit dat dat goed geschreven staat?
3: Bob, ik ga een keer een kaartje sturen.
2: Ah, ja.
3: Alles is bedankt voor dat verjaardagskaartje en ook de lidkaart. En alles is overgeschreven.
2: Het was een mooie,
3: Ja, het was zeker mooi.
2: Ah, voilà, zeg.
3: Het staat hier uitgesteld op de schouw.
2: Zo moet dat zijn.
3: Bij de rest van de kaarten.
2: Ah, ja. Ze hebben het al bijgewerkt, zeg, want het is al in orde.
0: Dat titel bijgewerkt. Allee, de zanger bijgewerkt, ja, zal ik zo zeggen.
2: Zie maar.
3: Ja, de zanger bijgewerkt.
0: Ja.
2: Bij een feestlift.
3: Zo'n beetje een ambiance plaatsen en zo'n beetje, ja, om iedereen een keer wakker te krijgen, hè.
0: Dat mag altijd. Ja. Het is tijd voor op te staan.
3: We hebben nog een keer gebeld voor ons bad, want wij wassen ons gelijk 70 jaar terug, en nu?
0: Het is
3: nu al 5 maanden.
0: Vijf maanden?
3: Ja, maar het moet dat product van met de oorlog van Iran komen.
2: Oei.
0: Ai, ja.
2: Amai.
3: Dus ja, wel. Zij was mij en ik was daar, hè.
2: En voor wat is dat product?
3: Dus dat is een bad in een bad, hè.
2: Ah, ja.
3: Renobad, nou, dan moet je maar een keer op je dingen kijken. Ja. Of op Facebook of gelijk wat, een keer kijken.
0: Ja. Daar is ieder van waar dat allemaal komt, ik wil.
2: Ja.
0: Dat is ongelooflijk, hè.
2: Ja.
3: Maar ja, daarmee was ze kikker en zij was mee, hè.
0: Nou ja, dat is nog plezant, toch?
2: En nu kun je buiten staan ook, hè, tegen toch?
3: wat er dan nadien gebeurt, ja, dat moet ik niet zeggen, zeker.
2: Nee.
0: Ja.
3: Moet een beetje deftig blijven.
0: We zullen dat aan de verbeelding overlaten.
2: Is dat geen goed product, Johan?
3: Zwijg maar, hé. Wacht, zo'n meisje...
2: Is dat uw woorden kwijt?
3: Zo'n meisje kunnen geven tegen de vogelzicht ook.
2: Ja. Ieder geval.
3: Nee, wat druppeltjes is weer, hè.
2: Ja, maar zo fluiten ze.
3: Is die waar, Chris?
2: Ja, zo fluiten ze.
3: Dus dat is voor al de mensen die we dat straks hebben opgenoemd.
2: Ja.
3: Anneke net, die mogen we zeker niet vergeten.
2: Mm-hmm.
3: En dus voor iedereen dan ook het Prosteam. Een fijne zondag toegewenst, hè.
2: Dank u wel.
0: Ja.
3: Kijk, en nu is iedereen een beetje... ja, het is zo'n beetje uilachtig, maar ja, kom, ja, begin ik er heel, hè.
2: Ja, dat zal wel.
3: Als je vier aan een plak op haar poepje huilt, ze ook een keer.
2: Ja, het is dat. Ja, maar niet te hard, hè.
3: Oh, maar ze heeft dat liefde.
2: Ja.
3: Is die waar, Peter?
0: Ik weet het niet. Ik ben dan ook een keer geweest.
2: Ja.
3: Ik ga jullie dan nog mensen binnenkomen, hè.
2: Ja,
3: want binnen een zevental minuten is weer al 10 uur.
2: Ja.
3: Luxe vandaag.
2: De tijd vliegt, hè.
0: Ja, inderdaad.
3: Allee, stel ik eens.
2: Ja, Johan, dag, goeie zondag. Dag, Frida. Salut.
0: Voilà. dit is hij.
2: Ja.
0: Every time I think of you.
2: Een hele mooie.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Radio Pros. Dit is Radio Pros. Om de bijtradio.

0: Ah, en ondertussen zijn we hier alles aan klaarmaken voor ons interview met Jonathan. Goedemorgen trouwens.
1: Goedemorgen. Alles goed?
0: Ja, alles goed met u?
1: Goed, goed, dankjewel.
0: Ja, en zij het serieus omhoog geschoold, heb ik gezien, zo op sociale media en zo.
1: Dus, ja, dat klopt, dat klopt.
0: Amai.
2: Ja, daarvoor ja, zou je een keer jezelf kunnen voorstellen.
1: Zeker. Wie ben ik? Ik ben Jonathan Gunink, afkomstig uit Haaltert. Ik ben 22 jaar bezig in oktober dit jaar. Dus ja, dan ben ik een beetje vierde papa van twee zoontjes.
2: Voilà.
0: Voilà.
1: Ja, en dan vierde plus papa van nog vier andere prachtkinderen. Dus,
2: opvolgers,
0: ja,
2: verzekerd.
1: Ja.
2: Ja, en ja, we gaan... Hoe zou ik zeggen, hoe omschrijft u je muziekstijl?
1: Ambiance.
2: Ambiance, ja. Dat hebben wij. Ik heb dat graag. Peter, dat is, ja. Dat is mijn dada een beetje. Hè.
0: Dat is van 's morgens 7 uur soms, ambiance op de radio. Met,
2: ja, de vroege vogel is altijd ja, vroeg wakker. Hè.
1: Voilà, voilà.
2: Ja,
0: welke vogel?
2: De vroege vogel.
1: Ah, de vroege vogel.
2: Dat is maar een kleintje. Dus,
1: Allee dan.
2: Wanneer wist je wanneer je echt zanger zou worden?
1: Oh, dat is een moeilijke vraag.
2: Ja. Even terug de tijd in.
0: Het, ja. Het is eigenlijk allemaal een beetje begonnen destijds bij Arsène, denk ik, in de Edelwijs.
1: Ja,
0: zo,
1: klopt. Hè? Eigenlijk wel. Ja. Het is eigenlijk begonnen in oktober 22 jaar geleden. En ik moest op een verjaardag gaan optreden met mijn schoonbroer, mijn toenmalige schoonbroer, ja, ja. Ringo.
0: Ja, ja.
1: En ja, ik was eigenlijk thuis op stereo met een micro, ook op telefoon ook aan het meezingen met zijn liedjes.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: En hij had dan tegen mijn mama gezegd, omdat we daar allemaal gingen zijn, dat was een familiefeest, zou Jonathan als je zitten om een keer mee te zingen met mij?
0: Ja, ja, ja.
1: En dan
0: ja.
1: Heb ik ja, liedje van Sam Goris gebracht.
0: Ja, ik had wel twee als zeggen, Sam Goris.
2: Ja, Sam Goris gedaan. Ik zie dat al.
1: En zo is dat begonnen. En daar zat dan Wijlen Ron van Tienen ook. Die was daar ook uitgenodigd, omdat Omen... Ja. Op dat moment special guest was op die verjaardagsfeest.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En die is bij mijn mama gekomen, terwijl ik aan het zingen was. En die vroeg dan van, zou Jonathan willen zingen? En dan heeft mijn mama gezegd, ja, ik weet dat niet. Dat is gewoon de eerste keer dat hij dat nu doet. Want ja, ik was altijd aan het voetballen bij SK Triode vroeger. En dat was mijn ding. En... ja, Ron riep mij dan, kreeg ik een chocomelk en een cola en een pakje
2: chips. Ja, content.
1: En ik content.
0: Ja.
1: En dan, ja, een dag nadien was er, op de zondag, was dat vrij podium in Edelwijs. En dat was toen een show dat Ron zelf had georganiseerd.
0: Ja.
1: Ik ga dat nooit vergeten, dat was direct met Paul Severs, Frank Galland,
0: ja, ja, ja.
1: Omen, Nico uit Zottegem.
0: Ja, ja, uit Herzele vroeger.
1: Ja. Uit Herzele, ja, Zottegem, Herzele. Dus dat was direct een heel mooi programma in mijn ogen. Mm-hmm. Steve Tielis was daar, maar de onbekende Steve nog.
0: Ja, ja, ja,
1: de man van Drijfveld, dat is de rijschool. Die watermerk, die wel...
0: Ja, ik kan denken. Maar.
1: Voilà, en ja. Ik was als jonge gast, want vroeger ja, mochten voor 10 uur enkel zingen. Onder een bepaalde leeftijd.
0: Ja.
1: Dus ik mocht om 21:30 zingen. Net voor Paul Severs, dus dat was...
2: Ja, ja, dat was een eer, hè.
0: Dat is echt zo wauw, ja.
1: Ja, dat was heel tof. En dat was mijn eerste 50 euro dat mijn mama had gekregen toen van Ron. Dus ik heb 1 optreden gratis gedaan en... Ja. Een dag nadien was het al patat.
2: Voilà,
0: ja, de Ron van Tien was ook een man die veel deed voor de Vlaamse artiest.

0: En voor de mensen die begonnen. Hè. Dat was
1: klopt. Ja, moest die nu leven eigenlijk nog? Spijtig genoeg hebben we die verloren.
0: Ja, inderdaad.
1: En ik durf toch wel zeggen... Ik ga niet stoeven, want je weet hoe dat ik ben. Ik ben geen stoefer, maar ik denk, moest die nu nog er zijn...
0: Mm-hmm.
1: Dan durf ik zeggen dat ik en heel veel andere collega's... Ja, dan had Meteor, Fameus en Pommelien Thijs moeten knokken voor hun te staan, want dan hadden wij er gestaan.
0: Ja.
1: Dus dat durf ik zeker mij gerust hard zeggen. Die mens was voor iedereen open om te helpen. Als jij bijvoorbeeld als mens zei, kijk, ik wil een show. Jij gaf hem een bedrag, maar die ging ook zorgen dat je een grote naam had.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat was zo.
0: En dat kwam ook overal op elke organisatie dat we deden, kwam Ron ook interviews afnemen van de artiesten en van de organisators. Klopt. En ik heb daar nog filmpjes van staan,
1: kijk,
0: trouwens.
1: Ja. Met Online Belgium TV was dat vroeger.
2: Waar is de tijd?
1: Hè? Amai, de tijd van toen.
2: We worden oud.
0: Ja, stilletjes aan.
2: En ook, hoe ontstaan nu liedjes
0: dan? Spreek voor jezelf, hè.
2: Dank u.
1: Hoe ontstaan de liedjes? Ik heb een hele goede producer, dat is Peter Kereman.
0: Ja.
1: De man van Corina. Heeft de ene single achter de andere voor mij al gemaakt. Allemaal leuke nummers, ook uit mijn comfortzone getrokken. Zoals de nieuwste single vorige maand. Heeft hem heel zot gedaan. Heeft hem gezegd van kijk, we gaan nu als een raket gaan. Hij zei aan het gaan, nu moeten we doorwerken.
0: Ja, inderdaad.
1: En samenspraak met mijn management, met Omniprojects... Hebben ze eigenlijk samen gezeten met mij ook van kijk, hoe en wat. En er is ook iemand die teksten schrijft samen met Peter. Dat kon langs zelf ben te weten gekomen, dat het een singlevoorstelling was. Ik ben nu haar naam kwijt. Ik denk dat Connie is, maar ik ben niet zeker. En die had de teksten wat geschreven van haar eigen gevoel. Mm-hmm. Maar die past zo compleet bij mij. En Peter heeft dat dan aangepast met mijn eigen woorden ook en met zijn dingen.
2: Ja.
1: En kijk, dan is een nieuwe single eigenlijk gekomen.
0: Ja.
1: En dan nu de nieuwe single dat gaat uitkomen is oktober. Er komt nog met Dio Fiesta in uit, met Pascal Montelli.
0: Ook ambiance?
1: De nieuwe single... Ik ga eerlijk zijn, ik weet het nog niet. Ik heb volledig... waarschijnlijk wel, omdat we nu eigenlijk een pop ballet hebben gedaan.
0: Ja.
1: Iets nieuws, volledig uit comfortzone, slaag heel goed aan.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik mag ook het Jonathan geheel niet verliezen, de ambiance maken. Maar we gaan wel iets speciaals doen.
0: Ik heb altijd zo'n beetje de indruk gehad dat je zo een beetje de moves van Sam Goris hebt. Zo.
2: Ja, heel raar. Ik zit hier ook zo te denken. Die spraak zit erin. Hij kan niet stilstaan.
0: Hij loopt niet weg naar het toptrainen. Sam Goris.
2: En zijn schoolvader is geen Jean-Marie.
1: Nee. Dat is de Siciliaan. Dus.
0: We gaan misschien eerst naar een plaat van u luisteren. Dat is Viva Cerveza.
2: Ja, maar wat betekent dat de nummer?
1: Ja, wat betekent dat?
0: Cerveza Spaans.
1: Dat is over erin, bier.
0: Ja?
1: Waarom hebben wij dat gedaan? Ik zal het kort uitleggen. Viva Cerveza, dat is een cover uit Nederland van Ferry de Lid.
0: Mm-hmm.
1: Ik was in Spanje in Tenerife op dat moment en ik hoorde dat liedje. En wat gebeurt er dan? Ik zeg van, wauw, dat is goed. Als ik dat ga uitbrengen, ik ben vertrokken.
0: Ja.
1: Ik had zo'n gevoel, dus wat doe ik? Ik bel mijn vrouw. Ik zeg, ik heb een liedje gehoord. Ik ga contact opnemen met die mensen. Dus ik bel direct naar Steve Tielis, want dat was onder Steve uitgebracht.
0: Ik zeg,
1: ik heb een ideaal cover kunnen om uit te brengen.
0: Ja.
1: En ik stuur het hem door. Ah, ik wil dat zelf ook doen, zegt hem. Ik zeg, dat gaan we niet doen. Ik heb echt op mijn strepen gestaan, Jean-Pierre Kerkhoffs gebeld. Ja, ja. Naartoe gegaan, we hebben dat uitgebracht.
0: Mm-hmm.
1: Dat was direct een patat, hè. De grote zenders opgesprongen van tv. En Jonathan was terug na zoveel jaren. Dat was tof.
0: Ja, want je bent toch al wat jaren bezig. Allee, als je dat allemaal bij elkaar ziet, destijds, tussen je eerste
1: 22 jaar.
0: Tussen je eerste... Allee, op het eerste podium.
2: Ja, zeg, eerste edelwijs tegen u.
1: Ja, klopt. Dus dat is wel... Ik heb heel veel gehoord, heel veel gezien. Heel veel mooie hoogtepunten meegemaakt.
2: Ja, dat zal wel.
1: Wij hebben het er juist over gehad. In de backstage een beetje, hè. Over 3 weken is mijn gsm ontploft geweest. In één keer VTM Gold.
2: Ik heb dat gezien.
1: Ja. Voilà. Dan was 10 om te zien daar in één keer. Maar gooi die helemaal los van... Ja, ik zie die foto's in die film.
0: We gaan nog eens zoeken dat we die plaat nog terug
2: gaan. We gaan eerst in de archieven.
0: Viva Cerveza is beluisteren.
2: Viva Cerveza.
1: Super.
0: Voilà. Hier is hij.

0: Olé, ja.
1: Olé,
0: ja. Onze Johan dan, Viva Cerveza. Ja, heel goed gedraaid naar Radio Pros vorig jaar, dacht ik, of 2 jaar geleden was dat?
2: Drie jaar geleden al.
0: Ja,
3: de tijd staat niet stil, Peter. Ja, ja. Welke nummer ligt het dikst bij je hart nu? Van de nummers die je nu uitgebracht hebt.
0: Het meeste ambiance, ja. Dat is toch nog altijd die plaat.
2: Viva Cerveza. Nog altijd mijn grootste hit, durf ik zeggen, op dit moment. Ja. Van single, ja, De Zon Streelt Je Huid, denk ik. En dat is eigenlijk gekomen omdat ik stond totaal niet achter dat nummer. Dat is eigenlijk zo'n beetje eigenlijk Willy Sommers en Laat de Zon in Je Hart.
0: Ja.
2: Willy wou dat niet uitbrengen en ik wou De Zon Streelt Je Huid niet uitbrengen. Dat is gekomen, wij kregen het telefoon twee weken, voor de tv-opnames voor de Vlaamse 10. En ik moest een nieuw nummer hebben, een zomersingle. En ik dacht van, oei, dat heb ik niet. Ik was ook niet voorbereid, dus ik had in februari Viva Cerveza uitgebracht. En in juni krijg ik de telefoon. Je moet nu binnen de 2 weken een nieuwe single hebben. Ik zeg maar, dat lukt niet.
0: Ja, alleen. Viva Cerveza was al een zomersingle eigenlijk.
2: Aan het scoren en aan het doen. Ja. Dus ik dacht van, oei, en nu? En dan zei Steve Tillis van, kijk, we gaan bij Bart gaan. En we gaan die carte blanche geven. Die gaat iets liggen hebben.
0: Ja.
2: Dus Steve direct naar Bart gebeld. Bart naar mij gebeld. En dan was dat van, ik heb iets ideaal voor u, zegt hij. Het gaat een beetje aanpassen zijn. Het is ook ambiance, maar het is opbouwende ambiance.
0: Ja.
2: En de eerste keer dat ik dat hoorde, dacht ik van, wat is dit?
3: Ja.
2: Dat gaan we niet doen. En mijn vrouw zei ook, ik vind dat een leuk nummer. Ik zeg, ja, dat zal.
0: Je altijd naar de vrouw luisteren. Zeg.
2: Ja, zij draagt de broek. Maar het ding is, dat is een halve Siciliaans. Haar papa is een Siciliaan.
0: Mm-hmm.
2: En het komt erin. Het voelt net als die zomer samen in Milaan.
0: Dus zo
2: begint de single. En dan dacht ik van, dat is een stom liedje. En ik heb dat dan eigenlijk uiteindelijk toch gedaan. En na een jaar, raar maar waar, na een jaar is dat maar pas beginnen aanslaan. Ook op optredens dat mensen, ook omdat ik het niet graag zong op mijn optredens.
3: Ja.
2: Ik stond niet achter dat nummer.
0: Ja.
2: En de mensen komen bij mij, ga je De Zon Streelt Je Huid uitbrengen? Dat was altijd dat, De Zon Streelt Je Huid, Viva Cerveza. En ik had zoiets van, wat is er zo leuk aan dat nummer?
0: Ja. Misschien je ziet. Hè? Misschien als je het plaat meerdere keren hoort, dat dat toch wel inslaat.
2: Nu is dat eigenlijk een van mijn lievelingsnummers, omdat je kunt het publiek zo zot maken met dat liedje. Omdat dat rustig begint en dan eger raket en gaan.
3: Ja.
2: Dus dat is de, denk ik wel. Maar nu ben ik het fierste op mijn nieuwste single eigenlijk. Hè.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk.
0: Dat is voor straks, want dat is nog een verrassing voor u.
2: Oké.
0: Maar je hebt ook nog duo's gezongen, hè? Duo Fiesta bijvoorbeeld.
2: Nog
0: altijd? Je treedt nog altijd samen op met...
2: Pascal Montelli
0: was dat,
2: ja.
0: Ik heb die klaar staan. We gaan die ook eens
3: rijden. Ik vind dat een toffe.
0: Dat is echt de muziek van onze crisis.
3: Dat is mijn dag.
2: Ja. Sinds 2 jaar is dat bezig, Duo Fiesta. Ja. Dus voilà.
3: Mee voortgaan.
2: Zeker.
3: Dat moet je doen.
2: Tof project. Dus we doen daar zeker mee voort.
3: Ja, dat is echt.
0: En wij gaan er eens naar luisteren nu, hier op de radio. Ja.
2: Hoppa.
0: Voilà, dan zijn we vertrokken. Geef maar gas, Chriske. Chris, alles
3: goed. We zijn weg.
0: Kom aan, waar zijn de hotjes?
2: Voilà, Chris is vertrokken bij de intros.
3: Ja, zeker.

0: Jepla. Het is wel ook ambiance tot en met.
1: Ja, ja, zeker. Ja,
2: hoe reageert het publiek daarop?
1: Zot.
2: Zot? Gelijk als wij dan.
0: Ja, van boven op tafel, op de stoel.
1: Ja, dat is wel... Dat is een leuk nummer, hè. Dat is een leuk nummer.
0: Zeg, ik had een verrassing voor u.
1: Ja.
0: En ja, wij... elke zondag komt er een artiest of een artieste bij ons langs. En ja. Wij proberen toch de nieuwe single te promoten. En wij hebben nu... nieuwe single in de Supertik van de week gestoken. Dus de hele week gaat hij meedraaien om de 2 uur bij Radio Pros.
1: Dank u wel, dat is tof. Super.
2: Ja, zeker. Hè. Ja, ja.
1: Zeker.
2: Dus, zeker vast.
0: Ik weet niet, soms gaan ze het moe geraken en soms gaan ze het gewoon geraken, de platen. Dus,
2: zal ze er nog tussendoor zeker ook. Ja.
1: Fantastisch.
2: Komt in orde.
0: Ja, en toekomstplan?
1: Ja, zeker. Eigenlijk ben ik al een beetje achter op schema, doordat de nieuwe single... ja, heel veel vragen krijgt. Mm-hmm. En dat ik heel veel werk heb als interviews en noem maar op, radio's, tv's. Heb ik eigenlijk de nieuwe single van Dio Fiesta vergeten gaan opnemen.
2: Oei.
1: Die staat klaar. Dat was eigenlijk onze zomersingle. Maar het goede nieuws is, die gaat eruit komen.
0: Oh, ja.
1: We gaan proberen in juli nog, eigenlijk iets te laat. Maar dat is ook een bewuste keuze. Dat ik gezegd heb tegen Pascal van, kijk, we gaan gewoon zot doen. Mm-hmm. En we gaan vol in de zomer gewoon een single uitbrengen. Nu zijn er de afgelopen maand, ik denk, 200-300 singles in totaal uitgebracht geweest.
0: Ja.
2: Zijn er veel,
1: dus,
2: hè?
1: Zijn er heel veel dat links gelaten worden.
0: Ja.
1: En ik dacht van, we gaan zot doen. We gaan gewoon, als iedereen uitgebracht heeft, gaan wij uitbrengen.
0: Ja.
1: Daarna, en dan is het aan ons. En dan gaan ze Dio Fiesta
2: zien. Dat kan aanslaan. Ja.
1: En voilà.
0: Dan gaan we het kot afbreken. Ja.
1: voilà.
0: Is dat niet moeilijker voor de boekingen, als je bijvoorbeeld... solo mocht gaan optreden, is natuurlijk goedkoper voor de mensen dan dat je een duo vraagt. Of wordt dat gecombineerd bijvoorbeeld met een stukje Pascal en een stukje u en dan tezamen ofzo? Of
1: dat wordt weinig gedaan. We staan wel op veel affiches samen, dan krijgen we de vraag van Dio Fiesta ook te doen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, de prijzen. Ik denk dat Dio Fiesta ook goedkoper is dan ik zelf solo.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben er zelfs vrij zeker van.
0: Ja.
1: Maar ja, dat gebeurt wel dat moeilijk is. Dat, ja, de ene organisatie hoort liever een Pascal dan de organisatie liever een Jonathan. Dat zijn ook twee verschillende uiteindes van muziekstijlen.
0: Ja,
1: Pascal is een allround zanger, ook een ambiance zanger, maar kan prachtig balladen zingen.
0: Ja.
1: Ja, mij boeken ze voor de ambiance. En dat zijn de vroegste 10-11 uur. Hè. Ik moet overal proberen een boel gaan af te sluiten of in gang te steken.
2: Ja, ja, zeker.
1: En daarin tussendoor kijkt het management dan, want Pascal zit onder hetzelfde management ook. Gaan we gaan kijken van ja, lukt het om te combineren? Want als Pascal ook solo optredens heeft uiteraard,
0: ja,
1: lukt dat in de agenda? Het is al een paar keer dat we moeten zeggen van oei, het gaat niet lukken.
0: Ja.
1: Omdat Jonathan zit daar, Pascal zit daar of ja, Dio Fiesta staat al daar.
0: Ja,
1: dat is wel een moeilijke. Dat is wel een beetje eigenlijk de Romeo's. Ja, dat is niet altijd eenvoudig. Maar ja, dat is een project. Dat is een extra project dat we gedaan hebben, omdat wij twee boezemvrienden zijn. Wij zijn twee handen op één buik.
2: Ja.
1: We weten alle twee graag wok.
2: Ik kijk dat ook graag.
1: We kijken Gerre Kampioen.
0: Als je opzingen, dat krijg je niet. Een zandpuske, dat krijg je.
1: Dat is ook goed.
2: En Kampioen, Onkel Jeff.
1: Nee, dat is een leuk ding. Het is niet altijd gemakkelijk. Dat vinden we soms spijtig voor de organisaties, dat we dat niet kunnen vervullen natuurlijk. Maar ja, dat is de showbiz natuurlijk. En wat doen we dan? Ja, management denkt dan ook direct mee met de organisatie. Kijk, anders willen we kijken voor dienen artiest. Als je zegt van kijk, hup, tak, tak. En stellen ze artiesten voor. Dan spreken we over budgetgewijs natuurlijk van de organisatie. Tot hoever dat ze willen gaan. Hè.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan ze zeggen van... ja, bijvoorbeeld een Yves Segers tot een John Dennis. Een Pascal Montelli, een Frank Van Damme, een Larissa.
0: Ja.
1: Noem maar op, worden die voorgesteld. Om toch een waardevolle...
2: affiche
1: te hebben.
0: Ja.
1: Dus dat is altijd...
0: Ik moet zeggen, ik heb die vraag gesteld een paar maanden geleden. Wie willen jullie op de kerstshow...
1: Ja.
0: En ik raak niet door de lijst. Zo'n lijst is er gestuurd. Het is ongelooflijk wat de mensen doorgestuurd hebben. Ook dikwijls dezelfde namen natuurlijk. Maar het is ongelooflijk.
2: Ja,
0: ik had 100... In de poll hebben er 150 gereageerd. Dacht
1: dat is gek,
0: kunnen er nu al meer zijn. En dan heb ik nog eens daaronder nog eens 100 berichten of zo ontvangen. Dus
1: dat is echt... ik heb dat zien passeren. Ik ben heel veel getacht geweest. Ik heb dat gezien.
0: Echt waar. Ongelooflijk.
1: Dat is tof, hè.
0: We kunnen misschien straks een keer babbelen. Zo.
1: Ja, zeker. Dat is altijd mogelijk.
0: Als ik erop vrij zit, op 13 december kunnen we nog eens babbelen.
1: Ik ga moeten kijken. Dan zijn de kerstshows volop bezig.
2: Het is niet ver.
1: Het is niet ver.
2: Je kunt te voet komen.
1: Ja, waar is het?
3: Waar is het weer?
0: Het is hier in Haltert in een zaal, een turnzaal eigenlijk, die we ombouwen.
1: De Kouter?
0: Tegen de Kouter. De Kouter is altijd bezet de laatste tijd, omdat we te weinig zaal hier in Haltert hebben. Het is nog altijd hetzelfde probleem. Maar er komt een nieuwe sporthal en die gaat ook voor evenementen mogen gebruikt worden. Dus wij zijn vooruitziend.
1: We zullen straks zeker een keer kijken.
0: Lekker op tafel kloppen
3: dus,
0: en daar
3: dus
0: komt hij door.
3: Dus niet verder.
1: Voilà.
0: Maar jij bent eigenlijk van Haltert, hè?
1: Ja, klopt. Ja? Ik ben van Haltert zelf.
0: Afkomstig van
1: Haltert.
0: Denderatum. In Atom, ja.
3: Van Atom.
1: Waar het allemaal begonnen is met Pros.
0: Ja.
1: Echt achter de hoek.
3: In Nanderenbroek.
1: En in de bocht, vandaar ben ik.
3: Over 42 jaar. Hè.
1: Ja.
3: Ik was daar ook.
1: Ik had het willen zien, je bent al wat grijzer geworden.
3: Ik heb meer bier voor jou grijzer gehad.
0: En daar ben ik ook begonnen nog in Denderatum. Het einde van Denderatum.
1: Waar is
3: ik over 42 jaar.
0: Ja.
1: Ik heb daar mijn eerste communie, was in de zaal van Radio Pros.
3: Bij Maria. Bij Maria en waar.
1: Ja, dat was... ik ben opgegroeid vroeger. Hoeveel kinderen kwamen daarin spelen op die koer?
3: Ik kan daar nog geweest zijn.
0: En de zondag zat dat gewoon vol met bezoekers. Ja. Dat was echt zo.
3: Dat was echt niet te doen.
0: Natuurlijk, er zijn al veel mensen die al overleden zijn of in rusthuizen zitten nu. Die vroeger naar Pros kwamen.
3: Zondagnamiddag verzoekprogramma. Ja, ga je platen draaien? Direct pintje bier en tegen dat je...
0: We gaan nog verder doen, staan hier nog een heleboel verzoekplaten die we moeten draaien. Maar we gaan... We gaan een supertip voorstellen. Dus maak me wakker. Ja. Maak jij me wakker. De nieuwe single van Jonathan.
3: Ik had dat beter deze morgen gebruikt. Ik had me overslapen.
0: Jij moest een andere nog gebruiken. Die begint maar vanmorgen te lopen, maar wij stellen hem voor hier in een bijtradio. Dus we gaan er aan luisteren. De nieuwe supertip van de week is die van Jonathan en maak me wakker.

0: dat was de nieuwe cd-tip van de week. Vanaf maandag hoor je hem tot en met volgende week zondag om de 2 uur bij Radio Plus.
1: Ja,
0: dat is een cadeautje voor u.
1: Ja, ik ben heel blij. Dank je wel. Ik heb goed nieuws. De 13e ben ik nog vrij.
0: Ah, voilà ze.
2: Voilà ze.
0: Leg dat maar vast voor Carshow Radio Pros.
1: Ik had het erin.
0: En we hebben al John Dennis, die komt zeker al. Larissa komt ook zeker
1: super
0: al.
1: Dus, weer een topfeest.
0: Voor de rest moeten we nog antwoord krijgen van artiesten. Dus,
2: ja, we gaan er een leuke boel van maken.
0: Ja.
1: Ga vooral uit.
0: We hadden het daar juist over het single De Zon Streelt Je Huid. En ik zie die graag nog draaien als afsluiter eigenlijk.
1: Ja, zeker, zeker.
2: Ze begint te schijnen. Dus...
0: Ja, dat de zon begint te schijnen. Ja,
1: dat is fantastisch. Nee, het was heel tof. Ik kijk er echt naar uit, naar 13 december.
0: Ja. Gaat een dikke ambiance zijn. Hè?
1: Dus, zeker, zeker.
0: Vorig jaar was het ook enorm geslaagd. Het was ook in de turnzaal eigenlijk al.
1: Ja.
0: De tafel is dus hier en daar een keer omver gevallen, maar dat was ook alles dat er gebeurd is. Dus, het was een beetje primitiever dan in de andere zaal. Ja, we moeten ons ook aanpassen. Dus. Ja.
2: Er zaten wat sleet op materialen.
0: Ja, inderdaad. Ja, maar dat lossen we op.
2: Ja, dat lossen we zeker op. Nu toch.
0: Ja. Dus ik zou zeggen, bedankt voor langs te komen. Nog heel
1: bedankt
0: veel succes uit de grond van mijn hart. Want als je al 22 jaar bezig bent en nu begint je zo in één keer te exploderen, dat moet wel een goed gevoel geven.
1: Ja, zeker. Het is 18 jaar hard werken geweest.
0: Ja.
1: Ook wetende dat ik tijdens corona een groot tekst op Facebook had gezet van, om iedereen te bedanken dat mij altijd gesteund heeft. Ik ben nog altijd de jongen van het volk. Ik zit liever in het volk, ik zou mij nog omkleden in het volk in plaats van apart. Ik ben zo, dat gaat zo blijven. En eigenlijk wou ik stoppen met corona. En dan, je komt buiten, je hebt zo lang binnen gezeten.
0: Ja.
1: Dan komt er een keer buiten en dan is het van, ga je een keer zingen.
0: Ja.
1: En ik ben weer vertrokken, dus eigenlijk ben ik niet gestopt geweest.
0: Ja, inderdaad. Dat was wel een harde periode voor iedereen dat in de showbiz zat. Dat was ongelooflijk.
1: Ja, maar het is voor mij een goede switch geweest, want ik ben aan eigen muziek beginnen werken in plaats van enkel covers te doen.
0: Ja.
1: Als je dan nu kijkt waar we nu staan, ben ik zeer blij dat ik... Dankzij iedereen, de radio's. Als ik kijk, Radio Pros.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn heel veel radio's. Hè. Je hebt Radio VBRO. Noem maar op.
0: Inderdaad,
1: Er zijn heel veel internetradio's. Hè. Jullie zijn in FM-radio, hè? Jullie?
0: We zitten op FM, en op DAB.
1: Ah, DAB+. Plus,
0: DAB ook, ja.
1: Kijk, dus dat is
0: leuk. We zijn bereikbaar tot in tienen op die manier. Dus,
1: kijk, voilà.
0: En dus, van de week heb ik in Gent naar DAB geluisterd, Radio Pros. Dus het is redelijk waar dat gaat. Dus,
1: Wel, dat is wel tof. Maar het is als artiest dat je die radio's nodig hebt. Hè? De DAB's, de internetradio's, de FM-radio's. Niet iedereen zit altijd bezig, ik moet FM hebben. Nee, dat is zo niet meer.
0: Nee, internet, we moeten zeggen... De zondag hebben wij enorm veel streamers.
1: Ja.
0: Elke voormiddag eigenlijk in de week.
2: Ja.
0: En in de namiddag is dat iets minder.
2: Want daar was
0: het als het nieuws begint om 1 uur, dan keer verliezen zoveel luisteraars. Maar dat is normaal, die komen stilletjes aan terug. Het s'avonds om 7 uur krijg je weer een duik.
1: Ja.
0: Dus weer nieuws, familie, dat begint op tv.
1: Ja, dan is dat.
0: Dus het plezier is wel dat je dat kunt volgen daar. Op FM weten niet hoeveel dat je hebt, luisteraars.
1: Dat
0: is
1: nee, dat
0: weet je
1: niet.
0: Dat is altijd gokken en een beetje navragen. Hey, daar staat de radio ook op Roos, daar staat hij ook op Roos. Ja, dus... En DAB, die begint ook goed te draaien, want gisteren was er een blackout. De antenne staat op de MIDI-toren in Brussel.
1: Ja.
0: En
1: het slechte weer
0: ze hebben daar een test gedaan. Ze doen één keer op een jaar een test dat ze alle elektriciteit afzetten in de toren. En dat wil juist lukken. Ja, we zitten juist op de MIDI-toren. Dus, en we hebben toch wat telefoons gekregen van mensen. Hey, dat marcheert hier niet meer. Wat is dat hier? Dat gaat hier niet meer. Dus,
1: even paniek.
2: Ja, langs die kant. Dus dat is wel,
0: Dan weten we al dat er veel mensen luisteren. Nee, want niet iedereen gaat bellen ook. Hè, dus.
1: Nee, zeker niet. Nee, maar ik ben enorm dankbaar aan de radio's. De internetradio's, de FM-radio's. Er zijn heel veel radio's aan het opkomen ook.
0: Ja.
1: Hè, de geburen. Dat is plezant.
0: Ja.
1: Dat is plezant.
2: Ja. Dat is waar.
1: Allemaal samenwerken, hè. En allemaal bonden ontploffen.
0: Binnenkort nog sterker en nog groter.
1: Voilà, zo moet dat.
2: Ja. Zo moet dat zijn.
0: We zijn er aan het werken, dus...
2: Zoals beloofd, wij gaan samen eens op een vrijdagnamiddag Studio NL doen.
1: We gaan dat doen
2: voor de kerstshow. We gaan nu dat nog een keer...
0: Chriske, was dat alleen niet met vrouwendag, hè, dat heet?
2: Nee. Maar ik zal ons Larissa ook nog een keer vragen.
0: Moet dat zijn vrouw meebrengen, hè.
2: Dus. Ik zal Larissa ook een keer vragen.
1: Dat is 2-3 maanden voor carnaval, dus kan mij verkleden al.
2: Ja.
1: Ik heb nog een coupletta liggen thuis. Dus
2: en ik heb nog een vosse pariek.
1: Ah, voilà. En hoe gaan we dat dan noemen? Hè? Want dat kan ik niet als Jonathan komen. samen. Dan kom ik als Janine.
2: En ik als Fosse Rita.
1: Ah, Rosse Rita, voilà.
2: Het zat de Rita, het Fosse Rita.
0: Dat is goed, we gaan hier stoppen, want ze beginnen hier te zeven in de studio.
1: Dikke merci voor de uitnodiging, mannen. Fijne zondag nog.
0: En hier is de zon streel je huid. En ik hoop dat deze namiddag ook zonnetje schijnt.
2: Voilà. Zoals, voilà.
0: Dat we nog een beetje van onze zondag kunnen genieten.
1: Zeker.
2: Ja, hier is wel.
0: Bedankt en tot de volgende.
1: Graag gedaan.
0: Tot ziens. Hè.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hiersie, La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
4: Jouw muziek.
5: Jouw radio.
4: Ontbijtradio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
5: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu
4: 070 222 250.

Kings en Come On Dancing de mooie ogen hebben, ja, hebben geen geheimen meer. Hè? En ze hebben me bedrogen. Dat allemaal in Ontbijt Radio. Dankjewel, Wagner.

Zo, dat is een bijdrage, hè? Iets speciaals toch, hè? Op een zondagmorgen. Django Wagner en met die mooie ogen. Zo, we gaan even naar het zand en de zee. En ja, het strandhoek, hè? Lisa Lewis. En je kan bellen 070 22 22 50. Of reageren via onze app, hè?

0: ik wil...
1: Dat allemaal in bij het radio, hè? Zon, zee, strand, Lisa, Louise. Ja, het is vandaag zondag. Ja, zondag van John Dennis natuurlijk. Zo, we zijn er straks terug na het tijd zijn van 11 uur. Dat samen met Peter natuurlijk.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar.

0: Ondertussen heeft hij al een nieuwe plaats, dat is Rak. Maar wij draaiden nog de Arrivederci van Sam Goris. We gaan
1: We hebben iemand aan de lijn.
0: Ja, we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen met Radio Pros.
2: Goedemiddag, dat is de Nieuwe Red Kent.
1: Ah, de Nieuw.
0: Dat heeft geen alles goed.
2: Ja, ja, we hebben naar de rommelmarkt geweest en de braderie is een beetje, maar het was niet zo vet eigenlijk.
0: Oei. Oh, nu het niet aan akkoord, zeggen ze. Nee.
2: Ja, ja. Ik heb bloedstakken biologisch ging vertalen, hè.
0: Ah, ja, ja, mopke, ja, dat is waar.
2: Ja, ik wou dat eerst vertalen.
0: Ja, doe maar.
2: Zijn ander heeft een bloedje gekregen. Ze is zo gelukkig. Overal waar ze stond, vertelt ze, ik heb vanaf een zusje gekregen. En ze geeft een klein vingertje onder haar buik. En dat doordekjes. En dan hier.
0: Ja.
2: Een dom blondje komt terug van haar werk. En merkt dat dat ingebroken is in haar flat. Volledig over gaat voeren, belt ze de hulpdiensten. De politie stuurt onmiddellijk een agent met een speurhond. Hij valt aan, het blondje doet open, bekijkt de agent met de hond en zegt, hoe is het mogelijk? Ik bel om een hulp. En ze sturen hem in de politie aan met een hond.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Eefke, ga we nog de groeten doen en een plaatje aanvragen waarschijnlijk. Hè.
2: Ja. Dus. En je gaat niet in de groeten, dus de mensen die thuis zijn, mensen die werken, mensen die ziek zijn.
0: Ja.
2: En we hebben de dolfie te vergeten op het team. Hè?
1: Ja. Dank u.
2: Ja, en ja. En een pruitje, ik zal hem een hoedje nemen.
0: Ik heb voor u iets van CCR staan, dat zal wel goed zijn, hè?
2: Ah, ja.
0: Creedence Clearwater Revival. Hè.
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Allee, houd u daar goed in Gent? Doen ze daar allemaal de groeten?
2: Ja.
1: En nog een goede zondag, Yves.
2: En
1: dan
2: hier en personeel hier.
0: Ja,
2: oké.
0: Okay.
1: Ja, ja. Dag Yves.
2: Salukes.
0: En bedankt, salukes. Bedankt voor het telefoon.
1: Ja, bedankt.
0: Salut.
2: Ja,
1: dag.
2: Ja,
1: dag.
0: We hebben nog iemand aan lijn 2. Goeiemorgen.

0: Goedemorgen met Radio Pros.
1: Goedemorgen.
2: Peter. En Chris zeker.
0: Ja. Ja, het is de Chris vandaag.
2: Ah, Chriske.
0: Hij mocht ook nog een keer buiten.
1: Het is niet de Johnny.
2: Maar Johnny heb ik ook geen, dat weet je.
1: Ja, oh, ik niet ze. Oef.
2: Maar ik wel ze. Ja. Ik heb jullie allemaal graag, Alex, dat ze zeggen.
1: Alle vooruit.
0: Ja.
2: Peter, we hebben ons kaart gekregen, hè.
0: Hola. Ah, dat is dik in orde, hè. Nee.
2: Ja. Van een vrijdag.
0: Alles verloopt weer zoals wens, hé, nu. Dus,
2: ja.
0: Kan soms een keer mis zijn, hè. Ja, maar ja.
1: Dat
0: we
1: komt
0: lossen,
1: allemaal goed,
0: we lossen dat allemaal op. We lossen dat allemaal
2: op. Mag ik een plaatje dan vragen?
0: Ja, zeg maar.
2: Van André Gazes, van Kleine Jongen.
1: Kleine jongen,
0: ja. We gaan die klaarzetten.
2: Het is voor jullie allemaal, waar dat je proef.
0: Ja, dank u.
2: En dan voor mijn man natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja, want die mag niet vergeten, hè, jongen. Dat is zijn vaderke zag hier.
1: Ah, ja.
3: Peter.
0: Ja,
1: dat is volgende week, hè.
0: Ja, volgende week is het vaderkensdag, hè. Dus allemaal niet vergeten. Hey, we zijn allemaal vader, denk ik. Dus,
1: Ja, dat vergeet ik krap, zeg.
0: Hoe vergeet daarop?
1: Oh ja.
2: Je mag dat niet vergeten, hè, Christen.
1: Moet alle jaren, alle dagen vaderkensdag zijn voor mij.
0: We worden zo'n beetje achteruit gestoken. Ja. Moederkensdag is veel meer aandacht dan vaderkensdag, vind ik.
1: Het is dag.
0: Maar je mag waarschijnlijk weer eens gaan eten, Christen.
1: Nee, we gaan werken. We gaan, we gaan draaien, zondag.
0: Ja,
1: we staan op rommelmarkt in Denderleeuw. Ja, op Leeuwbrug.
0: Ja.
1: Het is niet in Welle, want...
0: Ja, inderdaad. Ik was even mis, ja.
1: Samen met collega Gerrit zijn we op pad.
3: Wakker worden, Peter. Wakker worden.
0: Ik ben al lang al wakker, hè.
1: Ik ook.
0: Van 6 uur van de morgen al. Ja, ja. We gaan straks uw plaatje draaien, hè. Kleine jongen van André Hazes.
2: Ja, oké.
1: Merci, Kees, voor buiten.
2: Ja,
1: nou.
2: Voor zondag, hè. Voor jullie
1: ook,
0: zondag, hè.
1: Ja, salut.
0: Ja.
2: Maar
0: we gaan eerst deze draaien voor onze Nief uit Gent.
1: Voilà.

0: Yes, CCR, Creedence Clearwater Revival en The Bad Moon Rising hier bij Radio Pros in Ontbijt Radio. We zijn er nog een drie kwartiertjes. Hè.
1: De tijd gaat vliegen.
0: En we hebben nog heel wat verzoeken door te draaien.
1: Het is werk aan de winkel. En we moesten een plaat gaan draaien van René Redley.
0: Ja.
1: Ik laat je nooit meer gaan. En dat komt van Petra. En dat is voor Bart.
0: Ah ja, ik dacht dat het voor ons was.
1: Nee, het is voor Bart. Het is voor Bart.
0: Je weet dat nooit niet. Hè.
1: Bart is meer dan ons.
0: Voilà, we gaan ze draaien. Ik laat je nooit meer gaan, ik wist het.
1: Nee, zeker niet. Wij blijven.
0: Is Sjoek?
1: Ja.
0: Sjoeke.

0: Kleine jongen. Een farmaplaat van André Hazes en...
1: Kleine jongen. Ja. En we moesten een plaat gaan draaien en dat komt vanwege Yvette uit Willebroek. Goedemorgen samen graag. Een plekje van John de Bever. En ja, wanneer? En dat voor alle prossers en alle vrienden van Tenerife vanwege Yvette. En ja, doe de groetjes van de Tenerife-vrienden aan Lanzo. En veel plezier meegemaakt.
0: En juist een berichtje gekregen, we moeten mooi AN spreken. Hè. Dus ja, we moeten echt op ons taal letten hier bij de radio. Dus,
1: het is niet moeilijk, het is gemakkelijk.
0: Het is gemakkelijk. Dit is Radio Pros en wij maken radio op onze manier.
1: Hè. Voilà, we gaan John de Bever draaien. Hè.
0: Ja, hier is hem.
1: Voilà, zie.
0: Wanneer? Ga je een keer uw verstand gebruiken, Chris.
1: Ah, moeilijk. Moeilijk.
0: Goedemorgen allemaal, dit is Ontbijt Radio. En je kan nog bellen.
1: 070 22 22 50.
0: Of nog een berichtje sturen via de app, kan er nog één of twee bij, dus
1: ja,
0: snel zijn.

0: Voilà, zie.
1: Ja, tot op de laatste noot kregen ze te horen.
0: Inderdaad.
1: Zo, we moesten nog een plaat gaan draaien en dat komt vanwege Nancy. Goedemorgen Peter en Chris. Graag Bonnie M, Going Back West. En dit voor jullie, voor Johnny en Heidi, Els, Anne, Ed, Molly en alle luisteraars. Groetjes, Nancy en de Jos.
0: Ja, en wij hebben ze allemaal geprogrammeerd. Ze staan allemaal al klaar. Hier is Bonnie M en Going Back West.
1: Yes.
0: Maar wij het westen gaan is naar de zee.
1: Ja. Aan de andere kant, daar dan.

0: Young Back West.
1: Hè? Ja.
0: Ja.
1: Bonnie M op de radio. We hebben nog aangevraagd via onze 070-22-22-50.
0: Ja, we gaan vlug zijn, hè, want we hebben hier nog veel te draaien.
1: Ja,
0: en de volgende is voor die komt van Mark en Christian uit, vanuit Tenerife. Hallo, daar in Helderheim. Een paar jaar bezorgde Pieter van Banden mij een stick met meer dan 500 nummers van Ray Frankie.
1: Ja, wat dan?
0: Ja, dat zal wel de moeite geweest zijn. Daarna gedacht is van Pieter eentje hieruit. Twee gitaren aan zee. Ja, nota bene, zegt hij. Chris, je hebt nog een te goed bij de Piet. Dat komt in orde, dat komt in orde, Mark.
1: We hebben een gevonden met gitaren van Ray Frankie. Ik weet niet dat de juiste is, maar ja, het is het enigste van gitaren dat er in zit.
0: Ja, ja.
1: Dus we gaan ze draaien.
0: We gaan ze draaien, Mark. Is die goed? Maar zullen ze dan de volgende keer wel draaien?
1: Voilà, ja. Hopelijk is ze goed, hè.
0: Ja, voilà, ze.
1: Dit zou het moeten zijn. Ik hoor de zee al, dus.
0: Dat is wel belangrijk.
1: Ah, voilà.

0: Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Aixam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.

0: soms dag en nacht steeds aan mijn zij staan. Maar nu,
1: het laatste stuk,
0: moet ik
1: nog heen gaan.
0: Alleen gaan.
1: Hele fijne plaat van Wiltura en Alleen Gaan. Allemaal hier in Ontbijtradio bij Radio Proost natuurlijk.
2: Ja,
1: en we moeten een beetje afbreken, want we hebben nog een heleboel verzoeken die we moeten doordraaien.
2: Het is niet te doen. Dag Peter en dag Chris. Graag een plaatje van een vriend van mij, van Pieter Embrex. En de groetjes aan iedereen en een fijne zondag, Linda en Gerrit.
1: Voilà, we hebben ze gevonden. Hè. We hebben ze even moeten zoeken,
2: ja, ja.
1: Maar we hebben ze gevonden. Dat is deze.
2: Voilà, ze.

0: aangevraagd is, ons Linda.
1: Ja, ja.
0: Maar we moeten ze ook een beetje inkorten. Sorry voor dat, maar ja, anders komen we er niet meer.
1: Ja, en we moesten een plaat gaan draaien. En we gaan even zoeken. Wij hebben ze gevonden, hè. Ja, ja. Hey Peter en Chris, kan je eens een nummer spelen van Anthony Fokkema? De tijd tikt altijd verder.
0: Ja,
1: en dit voor Johan Freda, de familie Dubois uit Aals en Meldert. En alle DJ's en luisteraars van Radio Pros. En dat komt van Luc uit Assen.
0: Ja, en onze Glenn die vroeg nog een plaatje aan van Margriet Hermans. En Lekker blijven
1: hangen.
0: We gaan die ook nog proberen erdoor te jagen.
1: Probeer.
0: En dan is er nog eentje toegekomen. Dat is voor zo meteen. We gaan eerst proberen van de Anton Fokkema op de radio te krijgen. Van Lasse.
1: Ja, de tijd tikt altijd verder.
0: Inderdaad, voor ons ook. Nog 10 minuten, het is hier afgelopen. Dus
1: en het gaat vlug.
0: Ja, we moeten ons een beetje haasten, hè? Sorry. Maar we kunnen toch nog genieten van
1: de mooie maanden
0: hier bij Radio Pros.
1: Ja, zeker.

0: Dan toch even vakken maar op de radio. En de tijd tikt altijd verder. En voor ons ook, hè. De tijd gaat hier vooruit.
1: En we moesten lekker blijven hangen draaien, hè, Peter?
0: Ja. Van onze Margriet. Spijtig genoeg overleden deze week. Margriet Hermans op 72-jarige leeftijd. En zat een ongeneeslijke ziekte.
1: Die lach, die gaan we wel missen, hè? Die had echt een speciaal...
0: Dat was ongelooflijk. Die was altijd aan het lachen. Ik heb die een paar keer op interview gehad. En ook in de kleedkamer tegengekomen. Dat was echt een toffe madame.
1: Dat is echt...
0: En we gaan ze draaien met lekker blijven hangen, want ze zo niet wil dat we geen ambiance maken.
1: Voilà, zeg.
2: Maandagochtend 7:30. Het is nog...

0: Vous savez, lekker blijven hangen. Ons Margrietje.
1: Deze plaat die zal blijven meegaan, hey, van onze Margriet Hermans. Lekker blijven hangen. Wij blijven ook soms eens hangen.
0: Ja, en Margriet zou niet liever hebben. Dat weet ik zeker. Dat weet
1: zeker had je ook nooit niet naar huis.
0: Dus voilà. Ja, we moesten een plaat draaien nog voor Maria. Hè?
1: Ja.
0: We hebben eentje genomen van John Dennis en Larissa.
1: Ja, en wonderlijke dagen. En we zullen daarmee moeten afsluiten, denk ik.
0: Ah, je weet het.
1: Want ja, de tijd is hierom. Straks na 12 uur hebben we toevallig is 2 uurtjes non-stop. En dan krijg je onze Johnny Johnson en nog vele andere collega's die langskomen. Ik weet het zelfs niet meer van buiten. Het is zodanig veranderd dat ik het niet meer weet.
0: Ja, dat komt allemaal goed. Komt allemaal goed. Zo, ik ben er vrijdag terug bij, hè, met Studio NL. En ja, Pieter, zondag.
1: Ja, zondag.
0: Zeker?
1: Ben ik terug. Ja, ja. Denk ik. Ja. Denk ik toch.
0: Als ik niet ziek ben.
1: Ik weet het niet, want we gaan ook buitenactiviteiten doen. Hè. We hebben een paar plaatsen waar we gaan live radio gaan maken. Dus, en ik heb ook nog PA-werk op zondag. Dus we zullen eens moeten kijken naar mijn agenda, want hij staat overvol. En binnenkort zijn het zeker wonderlijke dagen, want die komen eraan voor Radio Pros. We houden u zeker op de hoogte hier via Radio Pros. Via onze website, via de DAB en via de FM.
0: Dat komt allemaal slim, hè.
1: Ga je alles mee kunnen beleven hier bij Radio Pros. Hier is John Dennis en Larissa. En iedereen bedankt voor het luisteren. Bedankt voor de vele verzoekjes. Ook bedankt aan onze artiest, Jonathan. Ja, Jonathan. Die langsgekomen is. En aan de collega-dj's. Die komen goeiedag, zeggen zij vandaag.
0: Dus, en ze zijn hier nog.
1: En we gaan afsluiten met deze.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: De politie waarschuwt voor vacaturefraude op platformen zoals Indeed en Stepstone bijvoorbeeld. Oplichters zetten daar valse vacatures online voor kassabediende of rekkenvuller en vragen je dan om een klein bedrag te betalen. Maar uiteindelijk plunderen ze je rekening. Sommige mensen verloren duizenden euro's. Maar het kan nog verder gaan, waarschuwt Wouter Bruins van de politie van Antwerpen.
2: Het zou zomaar eens kunnen dat je nergens effectief jouw bankcode gegeven hebt. Maar als je bijvoorbeeld met een kaartlezer een aantal details hebt ingevoerd en ze vragen de resultaten van die kaartlezer, gevoelige gegevens via It's Me of andere persoonlijke details, zoals jouw Rijksregisternummer. Het zijn allemaal nuttige zaken voor die criminelen om te starten.
1: Zo kunnen criminelen op jouw naam simkaarten kopen bijvoorbeeld of rekeningen openen. Er zijn een record aantal vuurwapens in ons land. Op 1 januari van dit jaar stonden er bijna 890.000 geregistreerd. Het gaat dan over wapens van gewone mensen, maar ook om dienstwapens van militairen en agenten. Het is morgen trouwens exact 20 jaar geleden dat de vuurwapenwet in ons land werd ingevoerd. Vooruitvoorzitter Conor Rousseau vraagt vertrouwen voor de begrotingsonderhandelingen. Dat deed hij op de familiedag van zijn partij in Plopsaland in de Pannen.
3: De komende maanden gaan weer heel moeilijk worden. De begroting, zoals je weet, niet gemakkelijk, zit niet goed. Maar we gaan het onderste uit de kan halen om dat eerlijk te doen. En het zal niet perfect zijn. Je zult op alles wel iets van kritiek kunnen hebben. Maar je moet wel vertrouwen in ons, vertrouwen in elkaar, dat we alles eraan gaan doen om die toekomst ook voor onze kinderen beter te maken.
1: De federale regering moet minstens 7 miljard euro extra vinden om de begroting onder controle te houden. In Madrid in Spanje zijn meer dan 1,2 miljoen mensen bijeengekomen voor een openluchtmis met Paus Leo. Het was het begin van de tweede van 7 dagen staatsbezoek aan Spanje. Traditioneel een heel katholiek land. Woensdag draagt de paus een mis op in de Sagrada Familia-basiliek in Barcelona om er de hoogste toren in te wijden. Precies 100 jaar na de dood van de architect Antoni Gaudí. En in het wielrennen zijn de renners bezig aan de eerste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat is de vroegere Dauphiné en een soort mini-ronde van Frankrijk. Blikvangers zijn het Franse toptalent Paul Sexas en de Mexicaan Isaac Del Toro. Titelverdediger Tadej Pogacar en Giro-winnaar Jonas Vingegaard zijn er niet bij. Wout van Aert wel. Hij rijdt zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn overwinning in Parijs-Roubaix.
4: Ik verwacht dat het een super zware week gaat zijn. Het is altijd een van de zwaarste koersen van het jaar. Dat wil ook automatisch zeggen dat er niet heel veel kansen zullen zijn voor niet-klimmers. Maar er zijn wel een paar lastige ritten waar het in de finale vlak

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Pros, goedemiddag.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon lodgen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hang, Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitang.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Jouw muziek, jouw radio.
5: Middagradio.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

zeg nou zelf. Wat zou je beginnen met je vrijheid die je zo kostbaar is? Net als vroeger, met je vrienden naar bars en kroegen gaan, hè? En dan, als je dat zat bent, geloof je het geluk ligt op straat? En je hoeft het zomaar op te rapen wanneer het jou uitkomt, hè? Nee, nee, mijn vriend.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven. Pros FM.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Dit is Radio Pros. ProsFM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.
1: Johnny Johnson, wie kent hem?

als je de sleutel hebt, dan heb je het ganse verhaal. Dit waren de Urban Cookie Collective en de Key the Secret. Vrienden, het is zondag. Welkom bij de

een schitterende medley om op een zondagnamiddag op te dansen, dacht ik zo. De medley van Claude François van Luc Steno. Vrienden van harte, welkom in ons programma De Weekend Hits. Elke zondag tussen 2 en 4 uur.

maar liefst 3 keer deed deze dame mee voor het Eurovisie Songfestival in 91, 2006 en in 83 behaalde ze de 3e plaats. Deze Carola en Love Isn't Love. Deze meneer kent iedereen. Dit is de man van, jawel, Le Cappermond. Hier is Bart Keil en het is

als je in het bijgeloof zit, dan is volle maan 's nachts niet altijd even goed. Dit was Barkuil en het is volle maan vannacht. Als je nu aan tafel zit, smakelijk eten. Als je aan het aperitieven bent, wel gezondheid. Hier is Eros Ramazzotti. Se bastasse una canzone.

0: Zeg, Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage. Gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website. autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Aixam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475-817-608.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
5: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
6: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.

De Iron Horse had het over zijn Sweet Louise. Misschien was het al een vriendin of een... Ja, of misschien wel zijn vrouw. Ik weet het echt niet. Dit was de Sweet, Sweet Louise. Dit was een Amerikaanse saxofonist en één van de pioniers van de smooth jazz. Met invloeden uit soul, funk en R&B. Dan hebben we het over Grover Washington en Just the Two of Us.

0: En een beetje smooth jazz op de radio kan altijd. Dit was Grover Washington en Just the Two of Us. Zometeen voor de laatste keer de super tip. En dat is er eentje van John Dennis.
1: Cross FM.
2: De radio die swingt op 88.8 FM.
3: Radio!

voor de laatste keer deze week onze supertip John Dennis. En dat met zondag. En dat zijn we ook vandaag. Deze meneer werd verleden week nog geëerd in Nederland met zijn 50 jaar jubileum. Hier is Henk Wijngaard. Met de vla-

En natuurlijk draaien we deze plaat voor alle truckers op de baan in binnen- en buitenland. Dit was Henk Wijngaard en Met de Vlam in de Pijp. Laat ons terug wat rust brengen. Dat gaan we doen met een schitterplaat. Deze jongens zijn eigenlijk uit Duitsland. Hier zijn de Scorpions en dat met Send Me an Angel. Een goedemiddag.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van

Boxer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst.

hit, rondgedaan door de zoon van René Vroeger, uiteraard Danny Vroeger, met een cover van The Blues Brothers, and Everybody Needs Somebody.

Het is eigenlijk een hele actuele plaat als je het mij vraagt. Ja, Robbie Williams die ging partyen met de Russians. Je moet het maar doen. Terug over de Moerdijk nu met Marit Hoogkamer.

Hij kan ons gewoon niet vergeten, deze Mark Hoogkamer. Ik hoop dat hij dan nu ook eens langskomt in onze studios van Radio Pros. Vrienden, we sluiten deel 1 af met een ode aan alle studenten die zeker in de blok zitten. Tot zo.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

We begonnen meteen met leuke muziek van deze Spring in het Veld. Sam Goris en Besame Mucho. Vrienden, welkom in deel 2. Dit zijn de weekendhits.

Iedereen kent de muziek, maar het was eigenlijk geen traditionele band, maar vooral een project van Robin Scott. Het was tussen New Wave, synthpop en disco en elektronische muziek. Dit was M&Pop Music. When the

Het doet me een beetje denken aan Woodstock, deze Jefferson Airplane uit 1970. En dat met Somebody to Love. Even terug naar Belgenland met een duo dat nog steeds met elkaar zingt. Mieke en Bandits. En die hebben het over het licht van Broadway. Jouw gezicht.

Dit waren Mieke en Bandits en het licht van Broadway. En we blijven in Nederland. Dit is een Nederlandse pop-rockband uit Tilburg. Opgericht in 1997. Hier is Cresip. If this is true.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik mijn pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend.

We gingen even terug naar de jaren 80 met de discomuziek van deze Bo Hennen. En they call it the disco stomp. Gisteren had je het muziekcafé. En deze heren zijn nog een beetje blijven hangen. Hier zijn de Bay City Rollers.

En voor je het weet is het weer al weekend. Dit waren de Bay City Rollers en Saturday Night. We gaan teruggeven naar eigen land. Dit plaatje heeft Willy Sommers eerlijk toegegeven in een interview op tv dat dit eigenlijk zijn dikste hit was tijdens 10 om te zien. Hier is Willy en het water is veel te diep.

Sam Cooke begon zijn carrière in 1951 en hij heeft niks te maken met Koekjes of James Cooke, maar het was een groot artiest. Everybody likes to do the cha-cha-cha. Hier is Dodo, een van de grootste bands aller tijden. Ik heb ooit het genoegen gehad om ze 2 keer live te zien. Hier zijn ze nog een keer met Pamela.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Onze Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30. En zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80. Of op www.deleysegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Ook al is het zondag, bij ons hoor je altijd de plezierigste en ambianceplaten. Dit was Yeti Paletti en Hey Knul. Terug even naar 2008 met deze Rio. En dat met Shine On. Vrienden, welkom tot 4 uur. Dit zijn nog steeds de Weekend Hits.

En met deze cover van Aha sluiten we ons programma af voor vandaag. Dit was Milk and Candy, The Sun Always Shines on TV. Vrienden, bedankt iedereen om te luisteren. Wij zijn er graag weer morgen bij tussen 9 en 11 uur. En dat met ons programma De Meezingers. Nog veel plezier bij Pros en graag tot morgen.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Theo Franke wil relschoppers op legerdienst sturen om hen daar meer respect en discipline bij te brengen. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de rellen eerder deze week in Brussel na de hervormingen in het Franstalig onderwijs.
2: We kunnen kijken als dat in de regering wordt beslist. Ik ben daar niet alleen, maar ik ben altijd bereid om te kijken en daar bijvoorbeeld ook een verhaal te brengen van nog wat meer drill, nog meer discipline voor een aantal van die jongeren die compleet van God los zijn. Voor mij is dat bespreekbaar. Dat zit niet alleen bij Defensie, maar zoals u weet, Defensie staat altijd paraat.
1: Een verplichte legerdienst voor alle jongeren is volgens Franke op dit moment niet haalbaar. Eurocommissaris voor crisisbeheer Hadja Labib vertrekt naar Congo, naar aanleiding van de ebola-epidemie die daar heerst. Officieel is er sprake van 500 besmettingen. Vermoedelijk ligt het echte cijfer een pak hoger. Europa heeft al meer dan 100 miljoen euro vrijgemaakt voor de strijd tegen ebola. 2 weken geleden vertrok vanuit ons land nog zo'n 100 ton aan noodmateriaal. De Fransman Alex Baudin heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Dat is de vroegere Dauphiné. Baudin kwam solo over de finish tijdens deze openingsrit. Hij had 31 seconden voorsprong op een groepje dat moest sprinten voor het podium. Plaats 2 ging naar onze landgenoot Ramses de Bruyne. Het brons was voor een andere Fransman, Léo Bissiot. Wolken en opklaringen de rest van de dag en avond. Het blijft droog en temperaturen rond een graad of 20. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek, jouw radio.

zondag 7 juni bij Radio Plus. En dat alweer tijd voor een nieuwe editie met mezelf hier achter de praatpaal. En Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Zometeen tijd voor Mr. Know-It-All en Teddy Swims.

0: Bros FM.
1: De radio met eigenheid.
2: Je mag nu eindelijk met me uitgaan, maar je moet weg voor middernacht. Toch laat ik je niet naar huis gaan, voor de

0: Art.fm. Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Goeie avond.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
4: Wij doen het met hart en handen.
5: Pas, goeie avond.

Radio Pros met de Shadows en Apache. En zometeen Hot Chocolate, Everyone's a Winner.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf...

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Bij de loodsbrand gisteren in Anderlecht zijn verschillende doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse parket. Hoeveel precies, dat wil het parket niet zeggen. Volgens de krant La Libre gaat het al zeker om 2 slachtoffers. Door de brand werd het gemeentelijk noodplan afgekondigd. 50 bewoners werden een tijd lang geëvacueerd. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Hechtel-Exel in Limburg is vannacht een juwelier overvallen. 2 inbrekers vernielden er de volledige etalage en gingen aan de haal met goud en juwelen. De daders zijn nog steeds spoorloos, zegt burgemeester Jan Dalemans.
2: De politie was onmiddellijk ter plaatse en ze hebben de wagen nog zien wegrijden. Ze hebben ook de wagen nog achtervolgd, maar het was een BMW 1 die tegen hoge snelheid vertrokken is. Ja, de politie heeft het niet kunnen volgen. De buren hebben het gefilmd, hebben ook foto's getrokken. Dus ze hebben ook de auto kunnen volgen via A- en BR-camera's. Hopelijk heeft dat een beetje resultaat om toch de daders te vinden.
1: Het is nog niet duidelijk hoeveel er precies gestolen is. Dat wordt nog onderzocht. Het Pentagon, dat is het Amerikaanse ministerie van Defensie, heeft zijn dreigingsniveau opgetrokken tot het hoogste niveau. Dat berichten Amerikaanse media. Aanleiding zou een poging zijn van Israël om gevoelige informatie te krijgen. Professor internationale politiek David Kriekemans.
3: Ik denk dat het vooral echt gericht is op wat is de Amerikaanse positie in de oorlog in Iran en Israël in Libanon. Zelfs als de Israëlische regering daar 1 of 2 uur wint, kan dat al strategisch belangrijk zijn, omdat Netanyahu dan een telefoontje kan plegen naar Donald Trump of een of ander gebaar.
1: De VS en Israël zijn eigenlijk bondgenoten in deze oorlog in het Midden-Oosten. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wil de chatbot grondig hervormen. Het wil er naar eigen zeggen een super-app van maken, maar ook programmeertools en beursexpertise in verwerkt zitten. Dat schrijft de Financial Times. Zo zou de app bijvoorbeeld voor jou meteen een reis kunnen boeken of je agenda kunnen organiseren. De aanpassingen zouden ergens de komende weken worden doorgevoerd. In Florence, in het zuiden van Frankrijk, hebben duizenden mensen meegelopen in een witte mars. Die werd georganiseerd voor Liana, het meisje van 11, dat er donderdag vermoord werd teruggevonden. Ook haar ouders en broer liepen mee. In het onderzoek naar haar dood werd een verdachte van 41 opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Wolken en opklaringen de rest van de avond. Het blijft droog en temperaturen rond een graad of 20. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Jouw muziek.
5: Jouw radio.
4: Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.

All even uit. I know you're waiting for me. Ja, dankjewel dat je op mij gewacht hebt om naar de radio te luisteren. Maar weten dat de radio niet bestaat om mij alleen, zeker en vast niet. Want er zijn zo'n goede DJ's dat wij hier hebben bij Radio Pros, dat de mensen zeggen, ah ja, daar ga ik eens naar luisteren, want dat is wel de moeite waard. Deze ochtend zijn we eraan begonnen met de vroege vogel, dan ontbijtradio, dan middagradio. Dan hadden we ook nog op zondag namiddag Johnny Johnson die langskwam. En ook nog onze Arnold de Nijs, jawel. En dat waren allemaal de mensen die vandaag het mooie weer maakten hier op de radio. Met onder meer George Michael en Aretha Franklin. En I Knew You Waiting For Me. Dankjewel aan de mensen die voor me zaten. En voor de rest gaan wij hier 2 uur gezellig houden. Zondagavond, dat betekent dat we toch een klein beetje de gezelligheid moeten gaan opzoeken. En dat we zeggen, ja, als je naar Radio Pros luistert, dan ga je toch nog wel leuke muziek te horen krijgen. Wel, dat is ook zo. We draaien zometeen Alex Warren met Fever Dream. En dan ook nog deze, dit is Roxette. Dan gaan we terug naar de jaren 90 met leuke platen van de groep Roxette natuurlijk, want daar hebben ze de meeste platen gescoord. Dit is Sleeping in My Car. Welkom iedereen.

als je dan toch moet dromen, kan je inderdaad wel een fever dream hebben in plaats van een nachtmerrie. Maar dat is niet altijd zo, hè. Je hebt de dromen niet in de hand en dan kan je niet zeggen, ik ga dromen van een mooie vrouw of dergelijke meer. Nee, dat gaat niet. Je droomt en het kan ook wel een keer een nachtmerrie zijn. Alex Warren was dat met zijn nieuwe single. Dan gaan wij eventjes terug naar Nederlandstalig werk. En na de boodschappen krijg je van mij een plaat uit de jaren 80. Dat je niet zoveel hoort, maar toch af en toe draaien wij hem een keer. Het komt uit Nederland. Wit Chanel komt eraan, beter gezegd. En Dance Around the World. Maar eerst gaan we naar Frans Bauer. Meezingen doen we zeker. Meezingen met deze fijne plaat van zijn grote successen. Ik zeg niet dat het zijn grootste hit was, maar een van de grootste hits is het zeker. Dit is Als sterren aan de hemel staan. Goedenavond en smakelijk eten.

ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

In de muziek moet ik moeten alle plaatjes in elkaar passen. Dat is toch ook wel zo, hè? En dan is het wel heel plezant dat je muziek kunt spelen van de jaren 60 tot 2026. Als het maar een klein beetje plezant is en dat het een klein beetje in elkaar past. De muziekmozaïek. Zo is het toch wel. Muziekmozaïek is er van maandag tot zondag eigenlijk. Allee, op zaterdag is het dan even niet, maar voor de rest van de week is het dan weer wel. En dan is het ook weer tijd geworden dat we even Franstalig gaan. Dit is een geweldige plaat van Mireille Mathieu. Op Colombis, adieu. Fijne avond iedereen.

Ik zie je graag, dat is mooi gezegd natuurlijk. Deze John Dennis, jawel, zondag. Het is ook weer op zondag dat het een van de laatste keren is dat je hem gaat horen. Vanaf morgen 7 uur krijg je ook alweer een nieuwe supertip. Dit was de supertip van deze week. Dan gaan we nog eventjes terug naar Nederlandstalig werk. Hè. Maar zometeen krijg je ook nog Talk Talk te horen, It's My Life. En nu gaan we een echte klassieker draaien. Het is een koffertje zo gezegd eigenlijk wel. Zo mag ik het wel noemen. Aan het Noordzeestrand wordt het een koffertje van onze Freddy Vrek, denk ik. Ja, Freddy Vrek met de Rode Rozen. Jawel, die hebben ze in het Nederlands aangebracht met Aan het Noordzeestrand. Dan heb ik voor jou de fijne meneer Jo Valli.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Dit is
4: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

filmmuziek. Hè. Man in Black werd ook de titel van de plaat. Mr. Will Smith draait nog even dus uit de jaren 90. 1997 om precies te zijn. Goed, van Will Smith gaan wij even terug naar Nederland. Ja, ja, ja, Nederland is toch wel goed weer vertegenwoordigd. En komt toch ook weer met Nederlandstalige platen aan. 2019, zo hebben wij ze leren kennen. Ondertussen hebben ze ook alweer een nieuwe single uit. Maar dit is nog eens de eerste dat we gaan draaien. Dan gaan we nog eens terug naar de tijd van Suzanne en Freek. Toen ze nog niet wisten dat de Freek ziek was. Dit is Als het avond is.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. Pros FM. Spinderella cut it.

Omdat je niet zoveel hoort, die draait DJ Gerrit de Groot wel. En dat met Salt and Pepper en Let's Talk About Sex. Is het niet in het programma Muziek? Hits in de Spits, is het in het programma Muziek? Moet ik zeker weten. Wat heb ik nog voor jullie klaarstaan? Als alles goed gaat, draai ik nog een stukje van onze Judas met Le Eternien. Maar ook deze uit 72. Dit is lekkere muziek, hè? Listen to the music. Dit zijn de Doobie Brothers. Tot straks na 19 uur.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Luister.

Het is een beetje een hit van Christophe, gepikt door Luc van Meeuwen. Heeft er een mooie tekst op gemaakt, Huis op Wolken. Welkom in het tweede gedeelte. Dit is Muziekmozaïek op een zondagavond, zoals je het nog nooit gehoord hebt. Heerlijke fijne platen, denk ik, van jou gaan spelen. Echt wel. Zelfs in het tweede gedeelte. En wetend dat je straks tussen 20 en 21 uur ook nog wel romantica krijgt, maar dan helemaal non-stop met heerlijke fijne romantische platen die ik voor jou heb uitgezocht. En dat krijg je dus straks tussen 20 en 21 uur. Enfin, terug naar de jaren 80. Ken je de formatie Time Bandits nog? Jawel. Of niet? Of jawel, of niet? Enfin, we gaan er nog eens een grote hit van spelen. De Time Bandits. I'm only shooting love. Dus dat kan niet gevaarlijk zijn. Daar kan je niet van gewond geraken.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
5: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
4: Maar ook via FM 88.8.
5: Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven.
4: En DAB+.
6: Pros FM.
5: Radio Pros. Jouw muziek.
4: Jouw radio.
2: Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.
7: Radio.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Dit is Radio Pros. FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyproc, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zotterdam.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Berksestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: jouw radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
2: Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël, dat meldt het Israëlische leger. De aanvallen zijn geleden van 8 april, toen een staakt het vuren werd afgekondigd. In het noorden van Israël gaan alarmsignalen af. Volgens het leger daar werden al 2 raketten onderschept en zouden er nieuwe onderweg zijn. Wellicht is de aanval van Iran een vergeldingsactie voor Israëlische aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut eerder vandaag. De investeringen in defensie worden niet vertraagd. Dat heeft bevoegd minister Theo Francken gezegd bij VTM Nieuws. Hij reageert zo op de kritiek van onder meer coalitiepartner Vooruit. Die wil de investeringen iets vertragen om het gat in de begroting te dichten. Onbespreekbaar voor Francken.
3: De afspraak is die 2% te halen. Alle NAVO-bondgenoten halen die. Dat is de prijs die je betaalt om lid te zijn van de NAVO, de sterkste militaire alliantie sinds 80 jaar in de geschiedenis van de mensheid zelfs. Geen enkel ander land plukt zoveel vruchten van de NAVO economisch op vlak van werkgelegenheid meerwaarde dan België.
2: En dus moeten we volgens Franken evenveel ons steentje bijdragen als de andere landen. Drama voor de jonge Rode Duivels. Ze grijpen net naast de titel op het EK bij de U17. Ze verloren van Italië na strafschoppen. Want na 90 minuten spelen stond het 1-1. Toch blijft het een bijzonder knappe prestatie van onze jonge Duivels, zegt sportjournalist Janko Beekman.
4: Het zegt wel iets over de stappen die de Belgische jeugd nog altijd blijft zetten. Vorig jaar speelde de vorige U17-lichting ook al de halve finales van het WK, wat ook al een knappe prestatie was. Onder Vincent Manhart, de nieuwe sportsdirector van de voetbalbond, is er echt wel een weg ingeslagen om een soort winnaarscultuur te installeren bij de jeugdploegen ook. En oké, ze hebben dat EK nu niet gewonnen, maar we mogen er zeker van zijn dat een aantal van die jongens, hebben die ooit bij grote ploegen in het eerste elftal gaan zien.
2: Nog in het voetbal is de Deen Christian Eriksen opnieuw in elkaar gezakt op het veld. Dat gebeurde tijdens een oefenwedstrijd van Denemarken tegen Oekraïne. Volgens de Deense nationale ploeg is Eriksen bij bewustzijn en stelt hij het, gezien de omstandigheden, goed. 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand op het veld op het EK voetbal. Hij kreeg achteraf een defibrillator. Christian Eriksen is 34. Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af, minima rond 13 graden. Morgen eerst nog droog, na de middag regen met kans op onweer, maxima tot 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en maxima rond 17 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Jouw muziek, jouw radio.

Luister nu naar RadioPros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van RadioPros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Pros, goeienacht.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros, goeienacht.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninoven. En DAB Plus.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be.